veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

was, sta je alleen als op de hoogste berg hier op aarde. Je leeft mee met de tijd, je deelt mee in haat en nijd, en je vraagt je of

diploma, een vriend of een hond waarmee je gewoon maar wat kunt stoeien. Een idee, geloof, overtuiging, je werk of je gitaar waarmee je de mensen kunt boeien.

grote peer. Soms weet ik het ook zelf niet meer. En ben ik het jochie dat in zijn bed 's nachts

vijftien over tien komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam droog.

0: in overal of kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, nou dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En tot slot.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God. Waar is

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

verstild en steun. Ik liet jou los, ik liet jou gaan. Ik zag dat alles wat geweest is, blijft bestaan. Ik zag het licht, ik vond de rust.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met de Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, wordt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, wordt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. Premier Rob Jette meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: goed. Let nu op. Kijken. En met z'n allen
1: voor we stoppen nooit meer met
2: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

warmte binnen te halen door thuis een warme sfeer te creëren. Zet eens een lekker nostalgisch plaatje op. Of luister naar de muziek van Rozo Radio op uw computer. Over smaak valt niet te twisten. Er zijn generaties die muziek uit de jaren 40 mooie, nostalgische muziek vinden. Terwijl andere muziek uit de 90er jaren van de vorige eeuw meer waarderen. Wij zijn van de generatie die dol is op de jaren 60 en 70. En toch zijn er ook relatief nieuwe nummers die de oude tijden als het ware terugroepen. Luister maar naar het plaatje waar we dit programma mee beginnen. Een mooie dag van Wesley. Vergeet niet te luisteren naar de nieuwtjes, wetenswaardigheden die we tussen de muziek doorbrengen. U kunt er misschien uw voordeel mee doen. We wensen u ook bij het programma van vandaag heel veel luisterplezier met Agnes achter de microfoon en Pierre aan de knoppen.

Wouter Kroes was er met geen dag voorbij. Passepartout was er met een dag om te zingen en een mooie dag. Ja, allemaal op elkaar afgestemd. En de laatste zong Wesley. En dan hebben we de jarige. Ja, Ruud ter Weide is vandaag jarig, presentator in Nederland. Jaap Schilder, de Cats. Bas Heijnen is schilder en journalist. Johnny de Boer, kok. Joost Eermans, politicus. En Michaela Krajcek, zij is tennister hier in Nederland. Het Oosterheidekoor is Tineke te Haar jarig, 17 januari. En dichterbij, 11 januari, is het Danny de Hartog jarig. En ook 11 januari, Jos van der Aarvoort. 13 januari is Cor van der Voort jarig. 14 januari, Kik van Gils. Ook 14 januari is de oprichting van de Rozo. Dan bestaan we 60 jaar, geloof ik. Ja, 60 jaar. Dat is een hele tijd. En daar hoort je vast wel meer van. Want we willen daar natuurlijk toch wel een beetje rugbaarheid aan geven. 15 januari is Onno jarig. En is ook de gedenkdag van Piet Holstein en Vincent van der Zalm. We willen iedereen natuurlijk een hele geweldige dag wensen. En de gedenkdagen natuurlijk, dat zijn altijd bijzondere dagen. Ook daar weer u sterkte wensen. En verder iedereen natuurlijk namens de Rozo gefeliciteerd.

Ja, dat was onze Vincent in de hemel. En Marianne Weber, oh nee, dat was Marianne Weber in de hemel. En Vincent had het over 1000 nachten. Henk Westbroek zong, zelfs je naam is mooi. En het bootje dat net is aankomen varen. Het weiland waarin je de koe verwacht. Er zijn van die schilderijen die het moment inslepen. In Museum in Amersfoort hebben ze met zulke verstilde momenten kunst een tentoonstelling samengesteld met land, zee en bewoners in de hoofdrol. Het werk is van onder andere Hans Deus, Johan Abeling en Leon Veerman. Te zien tot en met 7 april in Museum Art.

En u maar denken, waar blijven die lui? We hebben in de gaten dat de hele apparatuur niet goed ingesteld stond op onze uitzending. Dus we hebben al een poosje achter de rug, een half uurtje achter de rug met een hele leuke uitzending. Maar u heeft er jammer genoeg niks van gehoord. Maar we gaan gewoon verder en we zijn toe aan weerbericht. Vandaag is het zonnig bij temperaturen die uitkomen tussen 27 graden in het noorden en tropische waarden van 30 tot 32 graden landinwaarts. Op de Waddeneilanden is het met 25 graden minder warm en de wind is matig en aan zee vrij krachtig uit noordelijke richtingen. Morgen volgt opnieuw een droge en veelal zonovergoten zomerdag. De maxima komen uit tussen de 28 en 32 graden. En tot en met donderdag blijft het droog, zonnig en zeer warm. Vrijdag draait de wind naar het noordwesten en neemt de kans op buien toe, mogelijk met onweer. In het weekend schakelen we over op iets lagere temperaturen.

Dat was Yellow River door Christy. En daarvoor Adele met Make You Feel My Love. En Demis Roussos was er met My Friend The Wind. En op 14 juli 1973 komt er onverwacht een einde aan de samenwerking van de Everly Brothers. Midden in een optreden in het John Wayne Theater in Hollywood gooit Phil Everly zijn gitaar op het podium en loopt de weg. Verbaasd vertelt Don Everly het publiek dat dit het einde betekent van het duo. Later blijkt dat Phil Everly zich aan zijn broer ergert omdat hij een drugsprobleem heeft. In de verklaring zegt Don Everly dat de Everly Brothers eigenlijk al 10 jaar niet meer bestaan. Phil Everly trekt zich terug in Los Angeles en Don Everly gaat naar Nashville om te werken aan een soloalbum. In 1983 wordt de ruzie tussen de broers bijgelegd. Er verschijnt een nieuwe single, On the Wings of a Nightingale. Die is geschreven door Paul McCartney. Op 22 september 1983 volgt een reunieconcert in de Royal Albert Hall in Londen. Phil Everly overlijdt op 3 januari 2014 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van complicaties door emfyseem en bronchitis. Don Everly was 84 jaar toen hij op 21 augustus 2021 overleed in zijn huis in Nashville.

Ja, we gaan een koffie. U heeft nog te goed van mij wat draaide Donna met TCC, de Everly Brothers dan. En Vaya komt hier als met nee, na, na, na. En dan gaan we lekker aan de koffie. En u heeft het verdiend en wij. Het is warm, maar toch is koffie dan heel erg lekker. We draaien in die tijd even top 1 hits uit het verleden.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Dat was even lekker, hè, die koffie of thee. Maar misschien heeft u gewoon wel lekker water genomen. Als het maar even een kleine korte pauze was. Met muziek uit de top 1 hits uit het verleden. En dan gaan we gauw verder met ons programma rondom 10. Met de Andrew Sisters. Bamir Bisoussi.

Dat was Queen, maar dat wist u al lang natuurlijk. De Cats waren met Scarlet Ribbons en de Andrew Sisters met Bei mir bist du schön. Zomer in Zeeland, daar past misschien wel een mooi zomeravondconcert bij. Na een dag zon, strand en fietsen in het heerlijk om de dorpskerk van Oostkapelle op Walcheren binnen te gaan. Elke woensdagavond kunt u genieten van een klassiek concert met werken van onder andere Dvorak, Bach, Debussy en Ravel. Ook staan er tango's en zorongo's van Paco Pena op het programma. En die avond is wat meer Spaans ingekleurd. De wekelijkse concerten duren ongeveer een uur en zijn gratis. Maar een duit in de collectezak mag zeker, want dit soort sfeervolle en kleinschalige evenementen moet altijd blijven bestaan. Meer informatie kunt u krijgen op zomeravondconcerten.com en te zien tot en met 12 augustus.

Dat was Pussycat, The Same Old Song. En John Lennon was er met Give Me Peace a Chance. En Candy Cane, Let There Be Peace on Earth. Ja, daar wachten we en daar hopen we allemaal op. En dan terug in de tijd. Er zijn nu 2 tentoonstellingen in het Amsterdamse Rijksmuseum te zien die u en mij, ofwel de generatie Max, zeker zullen boeien. Ed van der Elske, Up Close, geeft een inkijkje in de wijze waarop deze kunstenaar, fotograaf van het gewone leven, te werk ging. Natuurlijk ziet u daarnaast veel van zijn foto's uit de jaren 50, 60, 70 en 80, zoals Beethovenstraat, Amsterdam, 1967. Elders in het Rijks gaat Fiep Westendorp dieper in op het werk van die kunstenaar. Bovendien brengen zo'n 150 originele tekeningen u terug in de wereld van onder andere Jip en Janneke, Otje en Pluk van de Pettenflat. Ook ziet u illustraties die Westendorp maakte voor de vrouwenpagina van het Parool. Allemaal te zien in het Rijksmuseum en ook informatie Rijksmuseum.nl, te zien tot en met 13 september.

0: tot slot Junior, Junior Iglesias. En Maywood met de Madre. Bedankt, lieve luisteraars, voor uw aandacht. We merken aan de bewoners van de doelen om ons heen dat men ook een beetje begint te wennen aan de warmte. Rustig aandoen, goed drinken en binnen blijven. Dan is het nu zeker fijn dat de Rozenuur de hele dag door een gezellig en muzikaal programma kan presenteren. Maak er gebruik van. Jan en Anton zijn er zeker van 1 tot 3 uur en wij zijn er volgende week weer. Liefs van Pierre en Agnes en hou vol. Houdoe.
1: Houdoe.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Action.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na.

Hallo allemaal en een bijzonder welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Mogelijk heb je nog vakantie of ga je binnenkort. Dan wil ik je even tippen. Via internet kun je namelijk ons overal ter wereld ontvangen. Gewoon op www.rozoradio.nl. Zet hem op dus. En wat vandaag betreft, het wordt weer smullen van de muziek die we voor je hebben in de aanbieding. En het geklets daaromheen. Veel muzikaal plezier de komende 2 uur met Jan en Anton en de schijven die blijven. En dan is hier meteen de eerste van vandaag.

Na onze openingstune hoorde je de Duitse discogroep Les Humphrey Singers. Een gemêleerde club van zangers en zangeressen die ongelooflijk populair was in de jaren 70. Wij draaiden als openingssingle vandaag hun meest succesvolle en dat was Mexico uit 1972. En Watje was in het jaar 2000 een van de laatste singles die Doe Maar heeft uitgebracht. En deze Canadese, Engelse en Franstalige zangeres kon ook nog eens een keertje jodelen.

De Canadese zangeres Lucille Starr was letterlijk en figuurlijk een muzikale star. Nummers als de French Young, Jolly Jacqueline haalden de top van de hitparades. Wij kozen voor nog zo'n hit. Uit 1965 kwam Colinda. Ze stond er 21 weken mee in de top 40 met als hoogste plaats nummertje 3. En Laura Lin is een Vlaamse slagerzangeres. Ze werd bekend met de Nederlandse vertaling van Du hast mich tausendmal belogen in 2005. Voor ons had ze zojuist een ander nummer in petto, namelijk In vuur en vlam. Ze stond er in 2009 4 weken mee in de Nederlandse top 40. En deze zanger heeft geen enkel genre te melden dat hij geboren is in Amsterdam en opgegroeid in een

Django Wagner is een regiozanger vooral bekend in het Oost-Brabantse. Hij zingt niet alleen, maar speelt ook viool en gitaar. In 2010 had hij een hit die hem nationaal bekend maakte, namelijk Kali. Wekenlang stond hij ermee in de diverse hitparades. En het al oude Nederlandse Dixie Yes Orkest, de Dutch Swing College Band, speelde het nummer Ice Cream. Je hoorde de originele opname uit 1959. En deze slagerzanger had zijn artiestennaam te danken aan zijn zwarte haren.

Roy Black was een populaire Duitse schlagerzanger in de jaren 60, 70 en 80. We kennen allemaal zijn nummers als Ganz in Weiß, Bleib bei mir en Schön ist die Welt zu sein. Nog zo'n knaller voor hem, dat was in 1968 Du bist nicht allein. Roy werd na diverse privéproblemen helaas slechts 48 jaar oud. En van Country Wilma word je ook niet vrolijk als ze zingt Fluiten naar je centen. We gaan terug in de tijd en meer speciaal naar de Mercy.

In de jaren 60 ontstond er in Engeland een muziekstroming die de Mercy Beat werd genoemd. Van de vele bekende bands die toen ontsprongen, was Freddie and the Dreamers er eentje van. In 1964 hadden ze hun grootste succes met Tell Me When. En eind vorig jaar overleed vrij onverwacht aan een hartstilstand René Karst. Hij was afkomstig uit Hoogeveen en daar niet alleen bekend van zijn zangtalenten, maar ook van het feit dat hij daar enige tijd in de gemeenteraad zat. René was niet alleen populair in het oosten van het land, maar ook daarbuiten. Je hoorde Spijkerbroek, een opname uit 2023. En dan nu tijd en ruimte hebben we vrijgemaakt voor onze jeugdplaat van deze week. Hey, hey.

Mini Disco is de naam van een muziekduo uit Katwijk aan Zee. Ze hebben zich helemaal toegelegd op het modern brengen van kinderliedjes. Ze treden voornamelijk op in kinderparadijzen, vakantieparken en campings. Je hoorde ze met de uitnodiging: Vlieg met me mee. En als je wil dat er toch gegeten moet worden, dan moet je de plaat van John van Bergen, Joke, stop met koken, maar met een korreltje zout nemen. Lieve mensen, de allergrootste hits worden hier door ons gedraaid. Zo ook deze.

Je kunt er vrijwel donder op zeggen dat vrijwel elk radiostation deze plaat in zomerse tijden weer naar boven haalt. Summer in the City. Het was een wereldsucces in 1966 van de Love and Spoonful. Miljoenen schijven gingen over de toonbanken. In ons land scoorde het nummer 13 weken in de top 40, met als hoogste plaats nummertje 2. Opgericht in 1965 werd er in 1968 om diverse redenen alweer gestopt. En het instrumentaal kon je genieten van de Hunters en hun uit 1966 daterende Russian Spy and I. En dit is de muziek van een glam rock.

In de jaren 70 was de Engelse band de Roubettes een hype. Nummers als Sugar Baby Love, Beggin' Man, Saturday Night en Jukebox Jive waren de hits. Wij hielden het op You Are The Reason Why. Acht weken hielden ze het daarmee vol in de top 40 van 1976. En de Engelse popgroep The Fortunes, die kennen we ook van hun vele hits uit de jaren 60 en 70. Wij kozen voor Freedom Come. Met deze plaat stonden ze in 1971 7 weken in de top 40. En over zomer gesproken, wat denk je hiervan?

De Amsterdamse zanger André Hazes senior is niet alleen bekend geworden als zanger van het levenslied, maar ook als kroegbaas. Wie kent niet de nummers Bloed, Zweet en Tranen, Eenzame Kerst, Een Beetje Verliefd en De Vlieger? Een beetje onderschat vonden wij het nummer Zomer, dat hij zelf in 1991 had geschreven. En Ancora is een muziekgroep die nederpopmuziek combineert met Chianti-invloeden. Je hoorde Whiskey in the Jar. En deze band werd vooral bekend door hun spelen van typische volksmuziek.

De Ierse muziekgroep The Dubliners bestond van 1962 tot 2012. In die 50 jaren van hun bestaan hadden ze veel succes met hun door hun gemaakte folkmuziek. Minder prettig waren de vele personeelswisselingen. Uit hun grote arsenaal van uitgebrachte platen kozen we A Pub With No Beer. Een nummer dat we ook kennen in een Nederlandse vertaling van Bobbejaan Schoepen. En Zomer is een voor zich sprekende titel van de zanger Perry Zuidam. Wij hadden met hem in 2025, vorig jaar dus, een persoonlijke ontmoeting met hem. Juist op het moment dat hij deze zomerhit had. Het komt misschien wat onverwacht binnen, maar we gaan kussen.

Je krijgt waarschijnlijk niet elke dag een uitnodiging om te gaan kussen. Vandaag is het dan je geluksdag. Want bij deze ben je door de Engels-Duitse schlagerzangeres Irene Schier daarvoor uitgenodigd. Ze startte een solo-carrière in 1970. Ze deed meerdere keren met minder succes een gooi naar het Euro Songfestival. Toch vonden haar platen best wel aftrek. Een van die succesnummers was in 2010 Ein Kuss für dich. Ze is intussen 77 jaar en is nog regelmatig op een podium te vinden. En de Oost-Brabantse carnavalsclub De Pietermannen vermaakte ons met hun nummer Doedelzakken. En dan gaan we nu een nummer draaien waarvan jij zelf moet inschatten of dat wel bij deze zanger past. MUZIEK

Henk Wijngaard kennen we als een zingende vrachtwagenchauffeur. In 1978 brak hij als zanger nationaal door met zijn Vlam in de Pijp. Vele hits zouden volgen. De meeste van zijn nummers gingen over zijn relatie met de weg en zijn chauffeurservaringen. Met een enkele was dat niet het geval, zoals met de Boerencamping in 2014. En Dr. Hoek is geen echte dokter, maar hij is de naam van de Amerikaanse pop country rockband die zichzelf Dr. Hoek en de Medicine Show noemde. Je hoorde van hun het nummer Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Op bezoek in Limburg werden we geconfronteerd met deze feestband.

cause I'm an Albert.

Ze zijn afkomstig uit het Zuid-Limburgse land, de Palamigerspatzen. Een feest- en slagerband opgericht in 1989. Ze staan bekend om hun aanstekelijke Duitse en Nederlandstalige feestmuziek. Je hoorde een van hun populairste nummers, de Palamiger feestmelodie. En Aaron Tjupa is de artiestennaam van de Zweedse DJ Aaron Ekberg. Samen met drie vrienden nam hij in 2012 de single I Am an Albatross op. En deze instrumentale muziek blijft populair en van grote klasse.

We waren in de gelegenheid om de Engelse Shadows uit te nodigen voor onze luisteraars. Om hun nog eens te verwennen met hun muziek. Gezamenlijk kozen we voor The Friday Night City. Een werkstuk uit 1963. En je hoorde zojuist ook het als een feestduo bekendstaande tweetal de Double DJ's. Ze lieten ons genieten van de fotogenieke plaat Zwaai eens even naar mijn vogeltje. Een feestplaat uit 2008. Nou, en dit is niet normaal. Ik bedoel, dit is wel normaal.

De uit de Achterhoek afkomstige boerenrockband Normaal is in de loop der jaren zo geliefd en bekend geworden dat we alleen maar hoeven te refereren naar een aantal van hun uitgebrachte nummers. Denk aan Oerend Hart, Hendrik Haverkamp, De Boer is Troef en Mama War is Mijn Pils. Wij voegen er daar nog eentje bij uit 1982, Deur Donderen. Een single die maar liefst 37 weken in de top 40 stond, met plaats 2 als een hoogste notering. En als dit tweetal een bezoek krijgt, dan houd er rekening mee dat ze zingen: we maken overal een feestje van. Je hoorde daarmee het feestduo Aad en Maat. We gaan even terug naar de hit prehistorie.

Sue Thompson was een Amerikaanse pop- en countryzangeres. Al op 7-jarige leeftijd zong ze onder eigen naam en trad ze op met countrynummers en bedde zichzelf daarmee op een gitaar. Ze deed mee aan talentenjachten en zong volop in clubs. Ze bracht tientallen singles uit, maar haar topper was Norman in 1962. Hiervan gingen er maar liefst 1 miljoen stuks over de toonbank. En oh ja, ze trouwde 4 keer en kreeg een dochter. Ze overleed in 2021 op 96-jarige leeftijd. En wie wordt er in deze tegenwoordige tijd nog zo begroet als door de Wannabes? Goedemorgen, zonneschijn. En deze Nederlandse zangeres wilde in haar jeugd al toneelspeelster worden. Maar het werd uiteindelijk toch zangeres.

Het meest succesvolle nummer van Rita Hovink in haar carrière, die ze in haar carrière heeft uitgebracht, was Laat Me Alleen. Het was een cover van Patty Pravo, mede door haar wat dramatische stem werd het een succes. Later is samenwerking met Gerard Joling het nummer nogmaals met succes uitgebracht. Rita overleed veel te jong op 34-jarige leeftijd. Dat klopt niet helemaal, want Rita is volgens mij nog steeds springlevend. Wij draaiden in elk geval Ay Dolores uit 1976. En de Elisabeth Serenade werd voor ons allen gespeeld door het orkest van Klaus Wunderlicht. En dan vraag ik nu je aandacht voor de dochter van de kastelein.

Lieve mensen, even een correctie. Rita Hoving is inderdaad op 34-jarige leeftijd overleden. Intussen staat onze, onze studioklok op 15 uur. Dat wil zeggen, nog een paar seconden. En voor ons wil dat zeggen, halt houden. We hebben geprobeerd jullie twee uurtjes... Er zit iets niet goed met mijn bril kennelijk. Twee uur te laten genieten van ons programma. Alle reacties hierop zijn dan ook van harte welkom. Rest ons nog de tip van de week. Blijf ook deze week stevig doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog deze vraag. Waarom zit er eigenlijk op een koekjesdoos geen wachtwoord? De groeten van Jan en Anton en graag tot nog eens.

0: EU. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel al de vaar. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

not a woman, she lies asleep. When she wakes,

Dit is WNC. Ik ben Marcel de Groot. De Transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Bie, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Aan de zee tot 20 en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een... Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hey, goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In een appartement op Sol zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden in liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig

bam, maar toen was die ineens afgelopen. Ja, dat komt, die singeltjes die verrassen wel eens, want wij draaien al onze muziek en dat doen we tot 12 uur. En ja, soms verrast zo'n singeltje wel eens. Dit was trouwens Fats Domino, maar dat had u wel gehoord. Met Three Nights a Week, Marty Wilde hadden we ervoor, Paul Anka en de eerste van deze week. U zag hem natuurlijk al op onze website staan, herkend, want onze playlist staat al online. Ja, onze hoe heet die? Webmaster heeft dat al geregeld voor ons. Ik had het al gezegd, André Hazes zou 75 zijn geworden. En wij hebben vandaag een beetje rode draad. Het bekende en onbekende nummers van André Hazes. Hier is het rode licht. MUZIEK

Elke week verrassen we onszelf eigenlijk met de muziek die hier gewoon in de Rozo studio staat. Allemaal zwarte singeltjes. En dit zijn alleen maar de singeltjes, want we hebben ook nog een hele kast vol met LP's. En wie weet gaan we daar ook nog wel eens een keer wat mee doen. Maar Arie is niet zo van de LP's. Dan mag ik alleen de eerste nummers uitkiezen. Oké, alle gekheid op een stokje natuurlijk. Dit was de Old Piano van Diana Ross. De Walkers, die hadden we een paar weken geleden ook al. Maar ja, het kan wel eens gebeuren dat je twee keer dezelfde plaat pakt. En Tempico, Gert Timmerman en Roland Keizer. De volgende is weer eentje van André Hazes. Is ooit ook gedaan met Gerard Joling samen. Een jaar of wat geleden. Maar wij draaien de originele. Natuurlijk ook van Zwarte Schijf hier zo. I'll Be Loving You, André Hazes. I've been

als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de

Ik heb zo vaak geprobeerd je te dronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een veer.

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

Hele mooie muziek natuurlijk uit de jaren 80 zou Arie zeggen. Hele mooie muziek, hele mooie plaat. En het was natuurlijk Charles Aznavour, Tony Bennett, George McRae en Ryan of May. Ja, het zit in de kast en het, ja, ik zeg wel eens, het gaat van links naar rechts en van voor naar achter. En we, ja, we proberen wel altijd een leuk lijstje van te maken, want ja, ik trek dan zo'n bijna 40 singles. En dan zoek ik ze wel een klein beetje uit. Hè, dat we niet allemaal hetzelfde achter elkaar krijgen. Het moet natuurlijk wel lekker hoorbaar zijn. En zoek de volgende. André Hazes. Misschien kent u hem wel, misschien kent u hem niet. Met de kinderen naar de kermis. MUZIEK

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.

0: dat is een lekker plaatje.
1: Ja, de Ford Tak. En die waren met iets vieren. En ze heette Tak van Achteren. En ze kwamen uit richting Rukven, volgens mij. Die kant uit in ieder geval. Of, nou, het is in ieder geval dat kantje van Brabant. En ja, die hadden wat leuke hitjes in de jaren 60. Wie ook heel leuke hitjes hadden, was natuurlijk de Bee Gees. Met My World, The Supremes hebben we lekker meegezongen. En natuurlijk, niet te vergeten, onze vriend uit België, Bobby Prins. Ik zal die avond nooit vergeten. Omdat André Hazes 75 geworden zou zijn, draaien we nog eentje van hem. De Kleine Verschoppeling. MUZIEK

Uit de tijd dat iedereen nog rookte en dat zo'n kroeg zat dan helemaal dicht van de rook. En niemand die zeurde erover, nee. Boudewijn de Groot uit de jaren 60 natuurlijk. De Arie die riep al toen wij het ziekenhuis nog draaiden. Dan riepen we elke week van speciaal voor afdeling 8, want daar gebeurt het. En dat was dan de Baby Shaking Boogie van Ralph Bendix. Swimming into the Water. Don Rosenbaum en een iets minder bekend plaatje van de Beach Boys. Maar ja, dat gebeurt als je zo hier eens in de kast van alles eruit haalt. De volgende, dat is nog een andere Hazes. En ik ken hem niet helemaal, maar dat is altijd leuk, hè. Onbekende plaatjes uit de kast halen. Vaag en stil.

0: Dat was weer een Hazesnummer. En we doen er straks nog eentje. En die heb ik aangevraagd. Ha, die hebben we gewoon gezocht. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Hè. With His Hands was dat. En daarvoor hadden we het een songfestival verleden. Linda Williams. Misschien kent u het wel, misschien nog niet. Het is een wonder. Had ook niet zo heel veel gedaan natuurlijk. Maar vooruit. Connie Froebus. Drie kleine musketieren. Cliff Richard en Luc van Hoeselt, een zanger uit Limburg. En die had zijn uitvoering van Doe Zwartje Zigeuner. We lopen tegen de klok van 11:50 alweer. Maar we hebben nog een paar leuke. Hier is Donna Summer. En haar bekendste hit natuurlijk, The Hostage.
1: Hello?
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hello?

U hoort nog de Kids met hun wekelijkse afscheid, The End of the Show. We hadden ook nog Woolly Bully natuurlijk, Die Smoots of Week for Walking, No Milk Today, geen melk vandaag, nee, weer niet. En de Hosjes natuurlijk. En ik ben een gokker van Hazes, niet te vergeten. Nou, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En verder is dit programma er ook weer volgende week woensdag. Wil je de playlist nog nakijken? Dat kan allemaal op onze website natuurlijk van Rozo Radio. Rest ons nog een fijne dag te wensen. En tot de volgende keer maar weer.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

lijkt het wel niets, die dagelijkse sleur trekt langzaam aan een scheur in jouw eeuwig verbond.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust en de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm, mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En tot zover het nieuws.